0: Verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

better listen.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de vierde klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de na-competitie. Als nummer 2 van de vijfde klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederoders uit Vianen. UNO won met 3-1 en volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goed.

0: dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Mast zeilboot knakt na botsing met brug in Weteringbrug. En hoofdop Pioniers en Eto sluiten meerjarig akkoord. Een zeilboot is zondagmiddag tegen een brug in Weteringbrug gevaren. Door de aanvaring brak de mast van het schip af. De brug werd daarna tijdelijk buiten gebruik gesteld. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de situatie veilig te stellen. Door de beschadigde mast ontstond een complexe bergingsoperatie. Daarom bleef de brug voorlopig openstaan voor het verkeer over het water. Hoe de zeilboot tegen de brug kon varen is nog niet duidelijk. De exacte oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Hoofddorp Pioniers en Stichting Eto staan op het punt een 3-jarig contract te ondertekenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang conflict over de huur en de gebruiksvoorwaarden van Sportpark 21. Beide partijen spreken van een positieve ontwikkeling. Volgens het nieuwe bestuur van Hoofddorp Pioniers zorgt de overeenkomst voor rust binnen de vereniging en bij sponsoren. De club wil zich de komende jaren richten op financieel herstel. Ook wethouder Mariette Cedé is tevreden. Zij verwacht dat beide partijen samen blijven werken aan een sterke en toekomstbestendige honkbalsport in Hoofddorp. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio. Oh.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten. Na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen.

0: Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
1: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
0: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
2: Zag ik ineens jou?
0: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
5: De ochtend van meer radio.
6: Ruud Kroes.

0: door de Dixies, Midnight Runners. Come on, Eileen.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben heel bijzondere berichten voor je. We gaan kijken wat je kunt doen in Haarlemmermeer. Leuke activiteiten om naartoe te gaan. Sportnieuws, uiteraard de muziek. Wat dacht je van Martin Garrix, The Police, Ace of Base, Tol Hansen? Maar eerst ook muziek van eigen bodem. Hier is Silze de Lange met Something Good.

0: Door de Ace of Base uit Zweden. Onlangs hebben ze nog hun laatste concert gegeven. Dit was All That She Wants.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, je kunt hem aanvragen. Jouw favoriete nummer, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, vermeld hem gewoon. We horen het zelf. Hier is de Police. Message in de

0: 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.
1: Zimmer! Nossa!

0: Je hoorde Michel Tello met Ai Soete Pego.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Wist je dat in 2022 90% van de klachten over Dublin Airport afkomstig was van één persoon die in één jaar meer dan 23.000 klachten indiende?

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de vierde klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de nacompetitie. Als nummer 2 van de vijfde klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederoders uit Vianen. UNO won met 3-1... En volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Hoorde de Jacksons met Blame It on the Boogie.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat, die is de keer aangevraagd door John. En John die vraagt dit nummer aan. En dat doet hij, zo schrijft hij, omdat je hem zo weinig op de radio hoort. Nou John, wij gaan hem wel voor je draaien. Hier is die voor jou, Joe Jackson met Stepping Out.

0: Alex Warren hoorde je met Passenger.
1: Opvallend nieuws.
0: Op een keer dronk Jeffrey Dahmer per ongeluk een drankje met slaappillen dat bedoeld was voor zijn gast. Toen hij de volgende dag wakker werd, ontdekte hij dat zijn potentiële slachtoffer verschillende kledingstukken, $300 en een horloge had gestolen. Hij heeft het incident natuurlijk nooit officieel gemeld.

0: vida.
1: Snoop Dogg hoorde je samen met Willie Nelson en My Medicine. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks na het nieuws, het tweede. We hebben nog één te gaan tot het nieuws. Taylor Swift, Bad Blood.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
4: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
3: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger.

0: en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
1: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Jordan Earth, Wind & Fire, September.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten? Dit tweede uur. We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is. Nou, uiteraard is dat er, want het WK staat voor de deur. Maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziekcolumnier van de Golden Earring, Eric Clapton, Stella Lefty. En daar beginnen we mee. Hier is Basten.

0: Dat was Cabriera Tell Me met Sweet About Me.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Het WK gaat beginnen. Op vrijdag wordt gespeeld Mexico-Zuid-Afrika. Op zaterdag Verenigde Staten Paraguay en Qatar-Zwitserland. En op zondag worden de volgende wedstrijden gespeeld. Brazilië-Marokko, Haiti-Schotland, Australië-Turkije, Duitsland-Curaçao en Nederland-Japan.

0: Golden Earring, Bombay.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Wist je dat presentator Richard Hammond na het einde van Top Gear zo kapot was dat hij de hele weg naar huis vanuit de studio helde en zonder brandstof kwam te zitten omdat hij zijn auto niet vol wilde gooien met een betraand gezicht?

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties en Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio.

0: Dat was de supertrack van deze week. De Beaches met Perfect Ten.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: En vrijdag 12 juni begint het spektakel in de modder met Masters. Het is een evenement waarbij honderden sportieve deelnemers met veel plezier door de modder ploeteren. Tijdens deze hindernisrun in het Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp testen sporters hun kracht en uithoudingsvermogen met verschillende obstakels. Afstanden variëren van 6 tot 42 kilometer en meedoen kan alleen of samen met anderen. Het gaat niet om de snelste tijd, maar om de finish te halen. Vier je overwinning op het Finish Festival met muziek en een doorslesser. Vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni. Kijk voor details op www.mobmasters.com en scroll door naar Haarlemmermeer.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: In de oude Egyptische hiërogliefen werd een afbeelding van een boot met neergelaten zeilen gebruikt om een reis naar het noorden aan te duiden. Om naar het noorden te reizen gebruikten ze de stroming en roeiriemen. Een afbeelding van een boot met opgeheven zeilen symboliseerde een reis naar het zuiden.

Sommieux hoorde je met Dark Before the Dawn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Toto, Rosanna. Een hele fijne dag en tot morgen. Hoi.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijking.

0: betekende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Mast zeilboot knakt na botsing met brug in Weteringbrug en hoofdop Pioniers en Eto sluiten meerjarig akkoord. Een zeilboot is zondagmiddag tegen een brug in Weteringbrug gevaren. Door de aanvaring brak de mast van het schip af. De brug werd daarna tijdelijk buiten gebruik gesteld. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de situatie veilig te stellen. Door de beschadigde mast ontstond een complexe bergingsoperatie. Daarom bleef de brug voorlopig openstaan voor het verkeer over het water. Hoe de zeilboot tegen de brug kon varen is nog niet duidelijk. De exacte oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Hoofddorp Pioniers en Stichting Eto staan op het punt een 3-jarig contract te ondertekenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang conflict over de huur en de gebruiksvoorwaarden van Sportpark 21. Beide partijen spreken van een positieve ontwikkeling. Volgens het nieuwe bestuur van Hoofddorp Pioniers zorgt de overeenkomst voor rust binnen de vereniging en bij sponsoren. De club wil zich de komende jaren richten op financieel herstel. Ook wethouder Mariette Cedé is tevreden. Zij verwacht dat beide partijen samen blijven werken aan een sterke en toekomstbestendige honkbalsport in Hoofddorp. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek. Let's get it started in here.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten twee wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit.

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de vierde klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de na-competitie. Als nummer 2 van de vijfde klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederodes uit Vianen. UNO won met 3-1... En volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Koen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de vierde klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de na-competitie. Als nummer 2 van de vijfde klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederodes uit Vianen. UNO won met 3-1 en volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk...

0: Restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Mast zeilboot knakt na botsing met brug in Weteringbrug en hoofd op Pioniers en ETO sluiten meerjarig akkoord. Een zeilboot is zondagmiddag tegen een brug in Weteringbrug gevaren. Door de aanvaring brak de mast van het schip af. De brug werd daarna tijdelijk buiten gebruik gesteld. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de situatie veilig te stellen. Door de beschadigde mast ontstond een complexe bergingsoperatie. Daarom bleef de brug voorlopig openstaan voor het verkeer over het water. Hoe de zeilboot tegen de brug kon varen is nog niet duidelijk. De exacte oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Hoofddorp Pioniers en Stichting ETO staan op het punt een 3-jarig contract te ondertekenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang conflict over de huur en de gebruiksvoorwaarden van Sportpark 21. Beide partijen spreken van een positieve ontwikkeling. Volgens het nieuwe bestuur van Hoofddorp Pioniers zorgt de overeenkomst voor rust binnen de vereniging en bij sponsoren. De club wil zich de komende jaren richten op financieel herstel. Ook wethouder Mariette Cedé is tevreden. Zij verwacht dat beide partijen samen blijven werken aan een sterke en toekomstbestendige honkbalsport in Hoofddorp. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de 4e klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de 4e klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de na-competitie. Als nummer 2 van de 5e klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederoders uit Vianen. UNO won met 3-1... En volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als progressief

0: en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: onderweg.
1: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: the Beaches.
1: De Mi Radio Subtrack van deze week. De Beaches. Perfect 10.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond.

0: iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, hoe kondig ik dat ook weer altijd af? Ja, er ging geen schoolfeest voorbij in de 80, 90 jaren. En misschien nu nog wel of dit heerlijke Brickhouse van de Commodores. Brick. Werd gespeeld. En ik opende dus ook deze editie van Soul at Six met Brickhouse Commodores. Welkom, leuk dat je luistert meer Radio Soul at Six. We gaan even tot 7 uur dansen. Je weet het wel. Ik draai hem overigens ook om... Dat had ik natuurlijk eventjes... Ronald Lepret, moet ik zeggen. De bassist van de Commodores hebben we vorige week helaas achter moeten laten. En die kan je niet beter, denk ik, dan gewoon even zijn grootste hits te draaien. Want het basgitaartje, de Commodores, is stil lekker, maar maakt het ongelooflijk swingend. Ik heb heerlijke plaatjes voor je uitgezocht. Sam Cooke, Sam Dave, William Devon, jawel, blijf luisteren. En Quincy Jones komen voorbij, maar Blondie kon het niet laten om ook af en toe een disco-hitje te maken. Rapture is een van de bekendste, maar ik vond The Tide Is High een goede cover, moet ik zeggen, 3 keer achter elkaar, van de Paragons geduikte Blondie. Waarop wij ook in de jaren 80 konden blijven dansen op onze favoriete bandjes. Dat gaan we nu ook doen tot 7 uur. Leuk dat je luistert, halen we mee.

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
0: And spice. Especially.
2: Girls, Moments en Whatnot, dat zijn twee bands. De Moments gingen uiteindelijk verder als Ray Goodman en Brown. Inderdaad, Special Lady heb ik ook eens gedraaid. Die draai ik regelmatig, lekker nummertje. Maar dan weet je een beetje in welke hoek je dit lekkere Girls uit 1975 moet zoeken. Betje, Wouldn't Hurt Me, Quincy Jones staat op zijn album The Dude. Patty Austin zingt, want George Duke, Quincy Jones bedoel ik, die kon van alles en nog wat. Maar zingen liet hij aan een ander over. Steve Lukather speelt op gitaar. Natuurlijk als Quincy Jones een plaat maakt, alleen maar grote namen. Maar Patty Austin moet even genoemd worden vanwege haar stembanden. Na Quincy Jones draai ik Sam Cooke. Ik had gezegd grote namen, dan ga ik even lekker mee door.

1962. Wauw. Dat is heel lang geleden. En toen was Sam Cooke nog een beetje aan het zoeken naar zijn stijl. Uiteindelijk werd hij politiek erg geëngageerd, zal ik maar zeggen. En maakte hij hele andere nummertjes zoals The Time Is Gonna Change of Change Is Gonna Come. Wauw, zoiets. Maar Twist in the Night Away is gewoon een knijterige dansplaats. Zoals deze heerlijke TLC creep van het prachtige Crazy Sexy Cool album. Wat we allemaal in de kast hebben staan natuurlijk. Ach, dansen in de jaren 90.

Ja, je moet je voorstellen, 1974 was natuurlijk Curtis Mayfield gigantisch. Je weet, dat psychedelische soul-verhaal. En dat wilde Desi William Devon met Be Thankful for What You've Got. Een beetje op meerijden op die karretje. Goed gelukt, hij heeft er heel veel plaat van verkocht. En derhalve dus een soul classic. En als we het toch over soul classics hebben... Weet je nog dat je hier op danst op schoolfeestjes? Nou en of. Schaam je niet, dans gewoon lekker door. Het is er het weer voor de slotten. Ik ga zo meteen even wat nieuws uitzenden. En dan gaan we daarna nog een half uurtje door met Soul at Six. Met buitengewoon lekkere pand dansplaatjes. Geloof

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit is...

het is natuurlijk eigenlijk een lied van alle tijden. Laten we eerlijk zijn. Dat kan je vandaag de dag ook nog gewoon op deze toon zingen. Maar op allerlei manieren. Textueel gezien natuurlijk altijd interessant. Wie heeft het geschreven? Nou, Norman Whitman, Barrett Strong. Die schreven heel veel voor de Hitsville USA. Detroit, daar heb ik het natuurlijk over. Motown, ze hadden geschreven voor de Temptations. Maar toen ze eenmaal Edwin Starr aan het werk hoorden, zei de schrijvers, nou, die moet het uitbrengen. Waarvan akte? Girls on Film, Duran Duran. Alex is gewoon gek, toen gewoon iets heel anders. In de jaren 80 kwamen er allerlei leuke plaatjes uit. Popmuziek, new wave, maar eigenlijk ook een beetje post-disco-achtige, geweldige, lekkere dansplaten. Duran Duran kwam uit met Rio, hun allereerste album. En daarmee schreven zij geschiedenis.

Ik had het al eerder over psychedelic soul en funk. Nou, daar is dit Undisputed Truth, Smiling Faces, er ook een van. En ook Norman Whitfield, die ik ook eerder noemde in deze show, heeft dit geschreven. Een man was erg actief, ging in Motown. En in het begin jaren 70 kwamen dit soort heerlijke dansbare soulplaten uit. Zo fijn. Hey, kan je nog herinneren dat Rapper's Delight uitkwam en we allemaal dachten, wat is dit? Nou, er waren er heel veel bands. Blondie was er één van. Die wilde ook een beetje van dezelfde boom plukken. Maakte hele lekkere nummertjes van. Nou, dit is er ook eentje van. Ik vind dit basloopje niet onderdoen van iets wat Chic had kunnen uitbrengen. En ik geloof dat uiteindelijk Queen dat ook heeft toe moeten geven. Dat het heel erg dat geïnspireerd was daardoor. Another One Bites the Dust is natuurlijk een titel die we nooit zullen vergeten. Let's go!

Ja. Ik zit een beetje in de Motown-vibe, denk ik. Want Marvin Gaye is natuurlijk de koning van Motown. Met menig anderen, maar... It Takes Two. Het is gewoon een lekker vrolijk Marvin Gaye nummertje. Die later natuurlijk super serieus prachtige nummers schrijft. Laat dat niet onduidelijk zijn. En eigenlijk in België ook nog grote hits gemaakt heeft toen hij daar woonde. Ik heb een telefoontje gekregen, een e-mail. Ik werd duidelijk ook in het winkelcentrum lastiggevallen door heel veel mensen uit te halen. Meer die zeiden, Martin, dat zal het. Leuk programma. Nou, dat, ik neem graag natuurlijk complimenten in beslag. Maar die zeiden, je draait zo weinig Whitney Houston. Nou, dan ga ik nu veranderingen brengen. Whitney Houston, so emotional. Moet ik daar verder nog iets over zeggen?

het is een beetje twijfelachtig of dit nou soul is of disco of wat het is. Maar maakt niet uit, het is dansbaar. Een beetje, dan komt het meteen in aanmerking. Zelf vonden de heren van Sly Fox dit hun meest funkiest song ever. Dus dat moet je dan belonen door wat draaitijd te geven. Over beloning gesproken. Ik ga ondertussen deze show afsluiten. En als beloning draai ik nog eventjes een heerlijk plaatje van de Spinners. I'll be around. Zullen we dat dan voor morgen doen? I'll be around morgen. Nog een hele mooie, fijne avond. En blijf gewoon lekker naar meer radio luisteren. Want wij doen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ongelooflijk ons best om jou het allerbeste voor te schotelen. Wat maar lokaal te bedenken is.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL. Het bericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
4: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
3: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
5: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
3: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat...

0: Cass en Dave op Meer Radio en Ain't No Pleasing You.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Yes. Ah, warm welkom bij Forgotten Faces op deze fraaie dinsdag 9 juni 2026. Ah, lekker hè? Ja, zo'n plaatje die we lang niet hebben gehoord. Het is echt een vergeten hitje. 1982 alweer. Ja. Op een of andere manier is hij dusdanig in de vergeten lijst geraakt. We draaien hem nooit meer op de radio. Dus dan vergeet je hem. En herhaling, of tenminste...

Is dat je onthoudt dus de kracht van herhaling over het algemeen. Je moet dingen heel erg veel horen en dan gaat het niet meer uit je hoofd. Zo ben ik dit weekend in de Efteling geweest. Nou ja, dan weet je ongeveer wat er met mij is gebeurd. Ja, ik zit de hele dag alleen maar van die deuntjes te neurien en mee te zingen die ik allemaal heb gehoord in al die wachtrijen. Van de Fata Morgana tot de Vliegende Hollander, tot uiteraard ook de Dans Macabre, de Droomvlucht en het Carnavalfestival. Carnavalfestival, dat is misschien nog wel de allerergste van allemaal. Die zit nu helemaal in mijn lichaam. Villa Volta, uiteraard. En Joris en de Draak. Ik denk dat ik ze allemaal wel kan meeneurien. Zeker als je een heel weekend gaat, is dat wel iets wat er met je gaat gebeuren, ja. Nou ja, het was wel leuk. Het was wel gezellig. Ja, we zijn al een hele tijd niet geweest. En normaal, heel veel Nederlanders die gaan toch wel eens in de zoveel jaren een keer naar de Efteling. Er zijn maar heel weinig mensen. Ik denk dat als je een willekeurige Nederlander op straat gaat vragen van bent u wel eens in de Efteling geweest? Dat antwoord op die vraag met 100% ja wordt beantwoord. Ik denk het wel. Ja. Maar dan nog. Ja, de ene toch wat vaker dan de ander. En we moeten ons misschien al een beetje in de handjes knijpen. Want hij staat iedere jaar toch weer hoog in de top van de beste pretparken van Europa. Ja, en daarmee ook misschien wel een van de beste ter wereld. Ja, iedere keer weer zo'n ranking. Europa Park die scoort altijd heel erg hoog. Euro Disney uiteraard in Disneyland of in Parijs. En dan hebben we de Efteling. Fantasialand in Duitsland. Maar die komt eigenlijk nooit in de top 3 terecht. Bijna nooit. Maar dan deze, de Efteling, die is ook wel eens een keer nummer 1 geweest. En als je er dan loopt, dan snap je het ook wel. Er is echt over alle details is nagedacht, weet je wel. Het is natuurlijk een leuk thema, dat Anton Pieck en dan die sprookjes. Je kan er echt alle kanten mee uit, maar dan nog. Je ziet dan toch dat er over het licht, over de stemmen, over de muziek, over... Ik denk, zelfs het handvat van elke prullenbak is over nagedacht. Als je daardoor erheen loopt. En ja, dat merk je, dat soort van perfectionisme of zo. En je merkt het meteen als je naar een ander pretpark gaat, waar het wat minder is. Ja, weet je wel, een prullenbak is gewoon een prullenbak. Ja, misschien wel een mascotte, maar verder voor de rest maken we daar niet een heel erg groot spektakel van. Ja, en dan verlies je het toch van dat net even dat perfectionisme eroverheen. Ik zou er waarschijnlijk niet kunnen werken. Nee. Ik bedoel, van perfectionisme is in mijn leven geen sprake, dus vandaar... Het is voor mij allemaal al snel goed, weet je wel. Een 5,6 is ook voldoende. Nou, dat is dus niet de mentaliteit wat je nodig hebt, volgens mij. Nee. Voor 9,5 doen we het niet. Nee, dat moet toch eigenlijk wel een 10 zijn. Maar goed, dat was mijn weekend. Nou, weer gewoon weer keihard werken. Keihard werken. Wat brengt de avond? Nou, vooral vergeten hits te draaien. Want dat is mijn missie. Dat is mijn functie, mijn taak op deze planeet. Op zoek gaan naar die pareltjes die we om wat voor reden dan ook niet meer draaien. Ik doorstruin alle archieven door, alle top 40 hitdossiers en top 100 en single top 50, weet ik het allemaal, wat er allemaal bestaat. Daar ga ik even doorheen graaien. En dan pak ik van die plaatjes eruit die we dan niet meer draaien. Waarom? Ja, omdat ze niet tijdloos zijn, of omdat ze een veel te lang intro hebben, of Newman-dalletjes. Nou ja, goed, ga ze maar door. Maar goed, dat betekent wel dat er meteen ook wat sentiment blijft hangen aan al die platen. Ja, er komt in één keer weer terug in, oh ja, die vakantie, oh ja, die relatie, oh ja, dat schoolfeest. Nou, dat is een beetje de bedoeling. En wil je nou ook een duit in de zakje doen, dan kan dat. Zeker als het gaat om de platen van 1970, 1980, beetje die situatie, de jaren 70, jaren 80. In die periode leefde ik nog niet, dus alle vergeten platen ken ik helemaal niet. Daar heb ik opvoeding voor nodig. Jij mag mijn nanny zijn, dat is studio@meerradio.nl. Ik herhaal studio@meerradio.nl en kom maar door met de vergeten hits uit die periode. Nu heb ik eens terug naar begin zero's. Om begin te zijn, dit is 2002. Galleon en So I Begin.

So easy, baby. Ha, Olivia Dean op Meer Radio. En daarvoor hoorde je nog Galleon en So I Begin. 2002 was dat. En daar is het blijven hangen. Is ook maar één hitje geweest van dit groepje, bandje, dance-actje. Waar het ook zijn mogen zijn. Ja, we gaan even verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1984. En 1984, dat is het jaar geweest waarin een grote stroomstoring plaatsvond. De drie noordelijke provincies, Overijssel en delen van Gelderland, die kwamen 2,5 uur lang zonder stroom te zitten. De oorzaak was een storing en een ontploffing in een transformator in het koppelstation Ens. En ja, een aantal winkels werden hierdoor ook geplunderd. In Groningen, Leeuwarden, Enschede, Deventer, Zwolle. Vele supermarkten werden in ieder geval dus beroofd. Ja, mensen raken in paniek. Huh? We zullen misschien wel heel erg lang zonder stroom gaan zitten. En dan moet ik me er snel bij zijn om mijn eigen hachje te redden. Zou het zo zijn? Ik weet niet, uiteindelijk is het wel allemaal opgelost. Maar het is wel iets waar we rekening mee moeten houden natuurlijk. En je moet wel een beetje voorbereid zijn op een lange stroomstoring. En dan vraag ik me soms wel af, ben ik wel voorbereid op een lange stroomstoring? Nou, ik zou het wel een paar dagen uithouden, denk ik. Ja, water drinken uit de stortbak van de wc. Kaarsen heb ik uiteraard in huis. Dan kunnen we misschien nog de ontdooide vriezer leeg eten. Alleen we kunnen wat erin zit niet warm maken. Dus nou ja, goed, dan moeten we het hebben van... je hoort het goed, ik ben voorbereid. Ik denk erover na. Jazeker. 1984, ook het jaar geweest van de plaatsing van kruisraketten. Tenminste, moet ik het uitleggen. Het is een beetje een wapenwedloop geweest. Want nadat in West-Europa de plaatsing van Amerikaanse Patriots en kruisraketten werden goedgekeurd als NAVO-besluit, kwam er uiteraard ook een antwoord. In dit geval kwam dat antwoord vanuit de Sovjet-Unie. En de DDR, die gingen ook lange afstandsraketten in stelling brengen. En zo stond iedere keer, ja, een beetje sudden death situatie in die Koude Oorlog. Iedereen die had genoeg munitie om de hele wereld 12 keer te vernietigen. En bedreigde daarmee de hele tijd. Leuke gezellige tijd. Ik denk misschien dat we er nog wel eens een keer naartoe terugkeren als de sfeer zo blijft zoals het nu is. Ja, zolang niemand meer op de knop drukt, is het eigenlijk allemaal prima, nietwaar? En 1984, ook het jaar geweest waarin Frankrijk het EK voetbal won. Ze versloegen Spanje in de finale met 2-0. Dat gebeurde allemaal in Parijs. Dat was op dit moment dan ook de thuiswedstrijd natuurlijk, hè, voor Frankrijk. Het zou wel vervelend zijn als ze daar zouden verliezen, nietwaar? 1984, ook het jaar waarin Doe Maar aangaf te stoppen. Twee afscheidsconcerten werden daar aangekondigd in de Maaspoorten Den Bosch. En daarna was het klaar. Sluis over en uit. Huilende meisjes. Honderdduizenden huilende meisjes. Allemaal teleurgesteld in dit besluit natuurlijk. Hè? Want ze waren helden, nietwaar? Ja, dus wat moeten we nou zonder Doe Maar? Ik heb nog lang geprobeerd om een vergeten Doe Maar erbij te pakken in Forgotten Faces, maar het is niet echt gelukt. Nee. Eigenlijk zijn alle singles van Doe Maar goud geworden. En we draaien ze allemaal nog steeds helemaal grijs. Het is wat dat betreft een gouden periode geweest.

Nieuwe Taylor Swift, alweer een nieuwe single van deze dame. I knew it. Yeah, lekker. Nu tijd voor wat vergeten oeuvre. We gaan naar Noord-Ierland. Een beentje met de twee grote hits. Deze draaien we nooit meer. Dit was de derde single. Salvation, The Cranberries.

0: De Cranberries op meer radio. En Salvation, Salvation, Salvation is free. Ja, eigenlijk zijn die twee anderen, die zijn natuurlijk evergreen geworden. Zoals Zombie en Ode to My Family. Dat waren de twee singles die de Cranberries groot hebben gemaakt. Maar er was er nog één en dat was deze. En die draaien we niet meer. Ja, je kan niet alles hebben, hè. Maar goed, de score is wat dat betreft wel goed, hoor. 66% evergreen. Nou ja, zoals ik het zo eventjes mag stellen. Maar goed, drie singeltjes in de top 40 weten te brengen. Dit is Forgotten Faces. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Ja, ik ben muzikaal bewust geworden in de midden jaren 90. Ik ben namelijk van 1988, dus nou ja, goed. Wanneer ga je dan eens een keertje wat muziek ontdekken wat in de top 40 terechtkomt? Nou, als je een jaar of 7, 8 jaar oud, zoiets. Ja, laten we het daar maar op houden. Dus vanaf ongeveer 1995, 96 ben ik wat muzikaal bewust geworden. Betekent eigenlijk dat alle vergeten hits uit de jaren 80, uit de jaren 70, je kent die helemaal niet. Nee. We hebben het natuurlijk niet over de evergreens van Toto en van de Simple Minds en al die platen die we nog met regelmaat elke dag helemaal weer uitkouwen. Omdat ze natuurlijk hartstikke goed zijn. Maar ik heb het juist over die pareltjes uit die tijd die we nooit meer draaien. Ben je nou wel muzikaal bewust geweest in die tijd, dan mag je mijn nanny zijn. Studio@meerradio.nl. Kom maar door met muziek van voor mijn tijd. Maar eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren? Vanavond is het een afwisseling van opklaringen en buien. Vooral landinwaarts zijn er buien. Regionaal is er ook nog wat kans op onweer en windstoten. Later vanavond en vannacht is het vaker droog met opklaringen. Vooral in het kustgebied is er nog kans op een bui. En de minima die komen uit tussen de 7 en 11 graden. Morgen is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag meer kans op felle buien en onweer met windstoten. En het wordt ongeveer 16 of 17 graden.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Anouk en haar ex-man, de Postman Downhill op Meer Radio. 2006 was dit, dus ik moet eigenlijk in dit geval niet zeggen ex-man, want ze waren nog gewoon gelukkig getrouwd. 3 kinderen, maar ja goed, in 2008 ging het uit. En, ja, sindsdien is het een beetje wat wisselvalliger geweest in het liefdesleven van Anouk. Nog 3 andere kinderen erbij, allemaal wel verschillende mannen. Dus je krijgt een beetje zo'n bijzondere situatie. Ik moet ook al vaak denken een beetje aan Ma Vlodder. Ja, dat is het wel een beetje als ik Anouk zo zie. En hoe dat dan gaat waarschijnlijk thuis. Hè? Is dat nou mijn vader? Nee, dat is zijn vader, niet de jouwe. Ja, een beetje dat idee. En daarvoor nog American Girls, Harry Styles op Meer Radio. En nu even terug naar de 90s voor Too Unlimited. Okay, let's go to work. Workaholic.
1: The Workaholic.

0: The Workaholic.
1: To Unlimited, Salmeer Radio en The Workaholic. Ja, en mijn stelling is... de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus aan jou de vraag. Is dit nieuw of is het vergeten? Laat het maar even weten. Studio@meerradio.nl. Ik ben heel benieuwd.

Doja Cat samen met SCA en Kiss Me More. 2021, en daarmee is hij vergeten. Een beetje een shout-out in dit geval naar Klaas, Saskia en Willem. Want die hadden het inderdaad goed. Zometeen is het tijd voor de muzieknanny. Wil je me opvoeden, kan naar het studio@meerradio.nl.

0: Ja, waarom moet ik daar iedere keer aan denken als ik dit hoor? Ja.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Ik weet het niet. Hij heeft zich op een of andere manier toch wel laten inspireren, denk ik zo. Het is maar een idee. Het is tijd voor wat muzikale opvoedingen. Je kan het altijd gebruiken. En ik zit door de mailbox heen te spitten op zoek naar van die pareltjes, van die plaatjes die we heel lang niet hebben gehoord. En in dit geval komt die van Lia. Lia die heeft iets ingestuurd wat ik nooit heb gehoord. Of heel erg vaag, misschien ooit eens een keer, maar het is niet echt noemenswaardig. We gaan terug naar de jaren 80 volgens mij voor Matchbox. Dit is Buzz, a Diggle-It. En dat is inderdaad voor mij heel erg onbekend. Maar wel leuk om heel eventjes te draaien, nietwaar?
1: Fedor's muzieknanny.

Matchbox op Meer Radio. Een buzz, diddelik, diddelit. Ja, dat zeg hij zelf 100 keer en nog kan ik het niet goed op mijn mond krijgen. Buzz, diddelit, dat wil ik zeggen, ja. Zo, dat was de muziek neem voor dit uur. Mocht je mij nog willen opvoeden volgend uur, dan kan dat nog steeds. studio@meerradio.nl. Zometeen na achter nog wat meer top 40 muziek, top 40 geschiedschaamte. En dit is al liever Riet Rico.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij...
2: Is er nu nieuws?
1: Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast, in Noord-

0: migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadige.
1: Alarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen.
2: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000. Graven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af.

0: Dat was Kon Kan op Meer Radio. En Beg Your Pardon. Yes, baby.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja, gaat er wat vertraging in overal. Ik zit een beetje te wachten soms en dan ben je te laat. En dan ben je niet te laat en dan ben je soms een beetje verdwaald. En nou ja, goed, je begrijpt hoe ik me voel. Op dit moment, warm welkom in nummer 2 van Forgotten Faces. Dinsdag 9 juni 2026. Ja, langste maand van het jaar. Een beetje zo'n tussenmaand, heb ik over het algemeen het idee. Het is eigenlijk een maand waar over het algemeen nooit iets is van een feestdag of zo. Het zit wel boordevol met festivals, maar eigenlijk zitten we een beetje af te wachten totdat het zomervakantie gaat worden. Ja, ik weet niet, het is een cadeaumaand voor de middelbare scholieren die net hun eindexamen hebben gedaan. Ik zie ze ook overal een beetje hangen. Je denkt van, ja, inderdaad, de examens zijn klaar en nu, wat nu? Nou ja, eigenlijk gewoon een beetje

0: hangen. We gaan naar Albufeira met z'n allen. Of naar... wat kunnen we nog meer bedenken? Gersonisos? Is het nog een beetje in de mode? Ik weet niet. Albufeira wel. Ja, Loretta Mar ook nog wel een beetje. Ibiza, dan moet je wel even wat goede duiten. Dan moet je wel eventjes goede diepe zakken hebben. Ja, dan kan je net zo goed even je fatbike verkopen en je nieuwste iPhone. Je moet dan even op markt plaatsen en heb je in ieder geval wel geld genoeg om naar Ibiza te gaan. Ik weet alleen niet of je daar nog wat kan bereiken, maar... Nee, voor mij waren het de Loosdrechtse plassen, als ik me goed kan herinneren. Dat was mijn Albufeira. Varen op de Loosdrechtse plassen. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er niet heel erg veel goede herinneringen aan heb. Nee. Dat is echt zo'n periode geweest van mensen die je dan... de middelbare school wel hebt gekend en zo. Maar er zijn niet echt blijvende vriendschappen uit de middelbare schooltijd ontstaan. Nee, soms google ik ze nog wel eens. Doe dat ook wel eens? Dat je dus in één keer zo'n oude schoolklasgenoot in je hoofd hebt en je denkt... Hoe zou het met die gaan? En dat is dan wel handig aan al die social media, zoals Facebook en Insta en LinkedIn en weet ik het allemaal. Dat je eventjes kan kijken op de naam hoe ze terecht zijn gekomen. Vroeger waren er altijd reunieën voor nodig. Dat je dan door een of andere hele naïeve klasgenoot die altijd de boel bij elkaar wilde houden, de verbinder. Die gaat dan in één keer het idee uitvoeren om dan een reunie te gaan organiseren. Nou, dat is een beetje verleden tijd. Want ik denk dat het door de komst van social media niet meer nodig is om die drek weer op te halen. Ik zou het echt niet willen weten ook, eerlijk gezegd. Nee, je bent allemaal zo volwassen geworden. Ik denk dat dat wel het goede woord is. Ja. En je wil ook wel graag wel weten soms hoe het met mensen terecht is gekomen. En ja, dat is het jammere. Dat je soms nog wel eens dingen, mensen die je eigenlijk helemaal niet mocht of zo op de middelbare school. Van je eigenlijk dacht, oh, ik hoop toch echt dat het slecht met je afloopt. Dat hoop ik echt. Dat je nooit een relatie zou krijgen. Dat het nooit zou lukken om een goede baan te vinden. Dat je eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaat. Eigenlijk is het enige wat ik jou gun, is de gevangenis. Ja, dat is het enige wat ik jou gun. En ik heb dan nu gaan googlen op LinkedIn en dan blijkt hij gewoon ergens... en ik weet niet wat voor functie te hebben en 6 keer zoveel te verdienen, weet je. Dat is ook niet meer de moeite waard om dan de spanning op te bouwen... en naar zo'n reunie te gaan.
1: Nee.
0: Ach. Juni, mooie maand. Ik ben iedereen een beetje in afwachting totdat het zo direct eindelijk eens een keer schoolvakantie gaat worden. Niet dat ik er echt zelf van ga genieten, net terug. Maar het is wel fijn als het wat rustiger wordt op de zaak. Ja, geen files meer. De helft van de mensen is dan op vakantie. We gaan ook geen nieuwe projecten starten of zo. We gaan een beetje in de sluimerstand. In een stand die, waarin iedereen het wel best vindt. Ja, we passen op de winkel. We zorgen ervoor dat de boel draait. Maar we gaan niets nieuws uitproberen. Dat gebeurt dan in september. En dan ben ik er niet meer. Oké, wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel vergeten hits draaien. Want dat is mijn missie. Mijn taak, mijn doel op aarde. Op zoek gaan naar van die platen die we om wat voor reden dan ook vergeten zijn. Ja, en waarom zijn ze vergeten? Omdat ze door de muziekredactie en door allerlei muziekcommissies... niet meer worden herkozen om opnieuw gedraaid te worden op de radio. Dus weer op plekje te krijgen op de playlist. Wat de reden daarvan ook mogen zijn, ja, het kan alle kanten opgaan. Soms zijn ze niet tijdloos, soms zijn ze te lang, te kort, niemandalletjes. Ga zo maar door. In ieder geval, ze hebben geen tijdloos karakter. En daarmee is het ook leuk, want dan blijft er vaak wat sentiment kleven. Hè? Kom je een weekje weer terug in de middelbare schoolperiode, op het moment dat ik weer zo'n plaat hoort. Jij kan ook een duit in het zakje doen als muzieknanny. Wil je nou mij opvoeden met muziek van een voor mijn tijd? Dan bedoel ik dus vergeten het jaren 80, jaren 70. Ben je welkom, studio@meerradio.nl. Maar eerst terug naar begin Tens. En kunnen we dan al platen vergeten vanuit de Tens? Jazeker.

Zoo van Shakira op Meer Radio. En daarvoor hoorde je nog Knaan, dat wou ik zeggen. Samen met Nelly Furtado en Is Anybody Out There? Dat was 2012. Ja. En daar is het ook in gebleven, want daarna heb ik het eigenlijk nooit meer gehoord. Ik kwam het tegen gisteren en dacht ik, oh, die heb ik lang niet meer gehoord. Jongen. Dit is alweer 14 jaar geleden. En wat is er nog meer allemaal 14 jaar geleden? Het bloedblad van Hula. Kennen we dat nog? Dat is een van de dieptepunten uit de Syrië-oorlog. De bloedrige burgeroorlog. 108 doden, waarvan 49 kinderen op deze vreselijke 25 mei 2012. En nog steeds is het een beetje moeilijk om goed te bepalen wie nou eigenlijk de schuldige was. Volgens de Syrische regering waren het groepen die verband waren met Al-Qaeda. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung die heeft dat bevestigd 2 weken later. Maar er zijn ook geluiden, met name de oppositie is in Syrië is het bloedbad aangericht door Syrische strijdkrachten en pro-Assad milities. Dat is toen de tijd gezegd, 2012. 2012 ook het jaar geweest waarin Italië in Spanje de finale won. Of nee, Italië won het EK voetbal door Spanje te verslaan in de finale. Zo moet ik het zeggen. En ik zeg het weer verkeerd. Dit is echt een overwinning van Spanje op Italië. Het is zo moet ik het zeggen, inderdaad. En dat gebeurde in Kiev. Ja, het was voor ons nu niet echt een heel erg spectaculair EK voetbal. Nee, Bert van Meijerwijk die dienst een ontslag in, want we verloren alle wedstrijden in de poolfase, weet je nog? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een blamage na het succes in 2010. Waarin we toch wel in de WK-finale hebben gestaan. Niet gewonnen, dat moet gezegd worden. Maar toch, dan is dit wel een blamage natuurlijk. Hè, dat je alle wedstrijden in de poolfase verliest. Nou goed, 2012 ook het jaar geweest waarin het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaalde dat de ziektekostenverzekering niet tegen de grondwet is. En hiermee blijft het belangrijkste aspect van de Obamacare van kracht. Want dat was in ieder geval het plan van Obama om de gezondheidszorg te hervormen met in ieder geval een soort van mogelijkheid tot verzekering, of eigenlijk liever gezegd een verplichte ziektekostenverzekering. En ja, of je het mensen nu kan verplichten daartoe, dat is natuurlijk een vraag die wordt gesteld. Dus in Amerika de vrijheid om je niet te verzekeren tegen gezondheidsproblemen. Ja, kan je bijna niet voorstellen. Hè? Het is bij ons zo. Ja, we moeten wel te zeuren over hoe hoog moet het eigen risico nou zijn. Of er moet een eigen risico zijn. Maar er is eigenlijk helemaal geen enkele discussie over of een ziektekostenverzekering of dat verplicht moet zijn, ja of nee. Ja, dat moet verplicht zijn. Ja. Want je weet natuurlijk precies wat er gaat gebeuren op het moment dat het niet meer verplicht is. Ja, wie gaat het eerste ermee stoppen met zo'n gezondheidsverzekering? Inderdaad, de mensen die het niet kunnen betalen. En voor die mensen is er nou juist een ziektekostenverzekering. Maar goed, dat is eventjes mijn standpunt in dit geval als West-Europeaan. En het hoogste gebouw van Europa werd geopend. 310 meter hoog voor de Shard in Londen. Ja, en ja, dan moet je wel zeggen dat we dan Rusland niet meetellen natuurlijk. Hè. Dat moeten we, ja, Rusland is geen Europa, want de volledige top 5 van hoogste gebouw van Europa staat in Moskou. En dan komt in één keer op nummer 7 pas Londen de Shard. Inmiddels is Warschau de grootste. Of eigenlijk de gedeelde eerste plaats. De Verso in Warschau is even hoog als de Shard in Londen. 310 meter hoog.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It op Meer Radio.
1: Yellow and white.
0: En daarvoor hoorde je The Family Station, of The Family Stand moet ik eigenlijk zeggen, en The Ghetto Heaven. Begin jaren 90 was dat een hitje. En nu even terug naar 2006 voor deze Paquito, Living on Video. Yellow.

0: en Living on Video. Op meer radio, dat rijmt. Het was 2006 en ja, volgens mij is dat deuntje. Dat Living on Video, of eigenlijk, ja, dat, volgens mij is dat jaren 80, denk ik. Ja, al een keertje later over gedaan door de Two Brothers on the Fourth Floor. En Paquito heeft er ook weer een dingetje van gemaakt. Maar eigenlijk zijn ze alle drie, het maakt niet uit welke versie je pakt, vergeten. Ja, goed, aan mij de taak om het terug te brengen in de herinnering. Zometeen is het tijd voor wat tof weer de geschiedschaamte. Gaan we terug in de tijd, terug naar een fantastisch jaar. We gaan terug naar de 90's. En in de 90's staat eigenlijk altijd wel iets in de top 10 waarvan je nu denkt: oh man, oh, is dit echt waar? Hebben we dit gekocht? Ja. Ja, en ook deze keer weer heb ik er een leuke gevonden. Zometeen dus top 40 geschiedschaamte. En ik heb ook zometeen nog een nanny nodig. Wil je me opvoeden? Kan dat? Studio@meerradio.nl. En kom maar door met muziek van voor mijn tijd, die inmiddels ongelooflijk is vergeten. Maar eerst kijken we even naar het weer. Even zien wat er allemaal gaat gebeuren zo het komende etmaal. Vanavond is er een afwisseling van opklaringen en buien. Vooral landinwaarts zijn er buien regionaal met wat kansen op stevige onweer en windstoten. En later vanavond en vannacht is het vaker droog met opklaringen. En vooral in de kustgebieden is er nog kans op een bui. De minima die komen uit tussen de 7 en 11 graden. En morgen is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. En vooral in de middag weer kans op felle buien en onweer en felle windstoten. Temperatuur komt uit tussen de 16 en 17 graden.
1: Meer radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Toch een plaatje die niet op het lijstje Evergreens van Robbie Williams terecht is gekomen. Maar toch wel leuk om weer eens even te draaien uit 2003. Come on Dan op meer radio.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: En dan uiteraard de ongecensureerde versie. Ja, so fuck you all. Het is tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. We gaan terug naar het jaar 1995. We kijken wat er allemaal zal gebeuren in het jaar. Een groot winkelcentrum in Zuid-Korea. Het was Sampong, als ik het goed uitspreek, in Zuid-Korea. Stortte in en daar kwamen 500 mensen bij om het leven. Wat toch wel een zeer indrukwekkend aantal is. Veel mensen waren daar. En een constructiefout was het probleem in deze hele situatie. Wat toch gewoon wel vrij ernstig is. Maar ook weer zo'n ramp die je niet bijblijft. Nee, het is toch even iets te ver van mijn bedshow. Ja, ik weet het niet. Soms heb je ook wel eens ben ik ook wel eens tegengekomen. Een brand ergens in een winkelcentrum. In heel ver weg. In Azië of Zuid-Amerika of Afrika. Waar dan honderden mensen om het leven komen. En dat het gewoon iets is wat je helemaal niet bijblijft. Ja, het is toch een beetje het aantal doden gedeeld door het aantal kilometers. En dat is ongeveer de impact die het maakt, zullen we maar zeggen. 1995, ook het jaar waarin een aardbeving plaatsvond in Rusland. 7,6 op de schaal van Richter. 2000 mensen om het leven gekomen daar in ik heb geen Russische tong. Het gaat gewoon niet. Ik moet eigenlijk misschien 3 glazen wodka even achterover. Ja, zo, we zijn er. Dat is volgens mij de goede uitspraak. Dus 2/3 van de bevolking kwam om het leven bij deze aardbeving in die regio, in dat gebied, in die stad, in dat dorp. En 1995 is ook het jaar geweest waarin er een nieuwe vaststelling heeft plaatsgevonden van het laagste punt van Nederland. En dat is 6,74 meter onder nationaal Amsterdamspeil. Normaal Amsterdamspeil, het NAP. En het is in de Zuidplaspolder. Dat ligt in de buurt van Rotterdam. Rotterdam-Alexander, een beetje daar in de buurt. En de allereerste begin was daar van een fietsroutenetwerk. Begon in Limburg. In het noordoosten van Limburg. En het heeft zich inmiddels aardig uitgebreid tot één groot fietsknooppuntennetwerk van Nederland. En als je dan eens een keertje een leuk fietstochtje wil maken, is het inderdaad wel handig als je wat knooppunten noteert. Ik ga van knoop die naar knoop die, naar knoop die, naar knoop die, naar knoop die. En dan moet je dan eigenlijk in zo'n soort van papierhouder op je stuur plakken, of ergens in je zak steken of iets. Want het is toch iedere keer weer een beetje een gedoe om te navigeren op de fiets. Ja, en ik ben dan net niet boomer genoeg dat ik het aandurf om ook echt zo'n smartphonehouder op je fiets te installeren. Nee, en bovendien, het is ook erg onpraktisch. Het gaat regenen, dus moet er ook weer een hoesje overheen en dat soort dingen allemaal. Ja, navigeren op de fiets, ik blijf het toch altijd wel een dingetje vinden. Als we daar toch eens een keer iets op kunnen verzinnen, zou het wel fijn zijn. Want ja, ook heel veel fietspaden staan er niet op. Dat is ook weer een hele hoop gedoe, ja. Je hebt toch wel fietspaden die in Google Maps niet aanwezig zijn. Of dat er ineens fietspaden worden aangewezen die helemaal geen fietspad zijn. Dat is ook regelmatig voorgekomen in mijn leven als fietser. We gaan even naar de top 40 kijken van het jaar 1995. Wat vinden we al in de lijst? Dead lijst. Nummer 10 is daar voor Celine Dion, Think Twice. Bon Jovi, die is een love song. Op nummer 9. Scatman, Skippy Dibbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidabbidab al. Elstak, Love You More op 6. Shine on the Gein van de Nachtroffen. Nummer 5. En Scream van Michael Jackson. Samen met Janet Jackson, volgens mij. Zeg je dat goed? Duet, ja. Nummer 4 was dat Bobby Brown op 3 met Two Can Play That Game. Nummer 2 voor Bryan Adams. Have You Ever Really Loved a Woman? Nummer 2 en nummer 1. Conquest of Paradise, Vangelis. Ja, en wat gaan we dan eens draaien? Wat is nou absoluut top 40 geschiedschaamte? Ja, ik wil dan toch eigenlijk wel gaan voor die Shine on the Gein. Ja, dat is toch wel echt zo'n plaatje die ook helemaal vergeten is. Dit draaien we nooit meer. En het is

De Limburgse hoenpapa, deze Shine on the Genie op Meer Radio. En zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Kan het dringend gebruiken. Wil je mijn nanny zijn, kan dat. Studio@meerradio.nl. En nu, Bruno Mars, Risk It All.

0: Bruno Mars. Op meer radio. En Risk It All.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, het is weer tijd voor wat muzikale opvoering. En ga terug naar de jaren 80 voor Frankie Smith. De Double Dutch Bus. Nou, dat is iets wat ik niet ken. Ik heb het echt serieus nog nooit gehoord. Dit komt van Julia. Nou, dankjewel voor deze hele fijne muzikale opvoeding.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Double Dutch Bus was dat. Frankie Smith van Meer Radio. En tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Faces voor deze week. Zometeen sluimertijd en ik meld mij zondag weer, uurtje 8, met meer wakker. Tot dan!
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij... Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld.

0: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak

0: vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS.
1: Dit is Sluimertijd met Arjan en Melle op Meer Radio.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Dag Belle, zal ik alvast maar wel trust te zeggen, hè?
2: Hoezo dan?
1: Nou, ik zie je alweer gapen.
2: Nee joh, ik wilde wat zeggen, maar ik kon nog net op tijd mijn mond dicht houden.
1: Ja, gelukkig maar.
2: Maar we zijn er weer.
1: We zijn er weer.
2: Aflevering
1: 17.
2: Aan jaargang.
1: 1.
2: Oké.
1: We zijn bedanken natuurlijk Fedor even voor de aanwezigheid de afgelopen 2 uur.
2: Zijn aanwezigheid.
1: Nou ja.
2: En de prachtige meezingers.
1: En de kleurrijke invulling van Forgotten Faces.
2: Ja,
1: dat is natuurlijk
2: ook
1: alweer wel weer fantastisch.
2: Elke keer is weer een verrassing welke nummers weer diep uit ons geheugen opgegraven wordt. En het leuke is, hij kent het niet, want hij is jonger dan dat wij zijn. En wij zingen het mee. Dus dat vind ik wel weer heel bijzonder.
1: Zeg Belle.
2: Ja, vertel.
1: We hebben een oranje aflevering.
2: Ja, maar we hebben ook een... we beginnen vanavond met iets heel serieus.
1: Oeh.
2: Ja, heeft ook wel met oranje te maken, maar dan met oranje vuur. Er was namelijk een vrij grote brand afgelopen zondag in Zwaanshoek in Haarlemmermeer.
1: Mm-hmm.
2: En vanavond gaan wij praten met een van de
1: getroffenen.
2: Getroffenen.
1: Ja, ja. Nou, meer dan getroffen natuurlijk.
2: Ja, ja, met Daniel de Droge. En we zijn heel benieuwd hoe het met hem gaat en wat er allemaal gebeurd is.
1: Ja.
2: En het tweede half uur, dan gaan we over de oceaan.
1: Ja.
2: En dan gaan we naar het WK. Want onze eigen Bassie, Bas Garwachter, wie kent hem niet, onze icoon van Meer Radio, die zit voor onze collega in Amerika. En wij liften heel fijn mee met zijn expertise. En die gaat ons alles vertellen over de mannen van het Nederlands elftal en het WK.
1: Help eens even. Wie is de concurrent in dit geval?
2: Nu.nl.
1: Ah, is het ook een zender?
2: Nee.
1: Nee, maar dat... het is wel iemand die nieuws brengt, dus begrijp ik.
2: Ja, zeker. Nu.nl is net zoals NOS.nl. En,
1: ja, ik zag dat hij vooral Amerikaans nieuws doet. Dat klopt.
2: Nee joh, nee. Bas die doet al het sportnieuws. Dus dan zit hij weer bij de Formule 1. En dan zit hij weer bij de Olympische Spelen. En dan zit hij weer bij schaatsen. En dan zit hij nu weer bij het WK. Dus helemaal leuk.
1: Dan mogen we wel voortmaken, want de eerste 10 minuten is er bijna voorbij.
2: Ja, we gaan nog even sterrenstof. Ja, dat moeten we even nog vertellen. We hebben allemaal Nederlandse... nummers. Oh. En dat bedoel

0: Dus mee, Nederlandse nummers kunnen ook Engelstalig zijn, maar het is wel van een Nederlands fabrikaat. En we gaan nu Sterrenstof draaien. En wie kent hem niet? De jeugd van tegenwoordig. Het nummer wat iedereen laat dansen. Het was een nummer uit 2010. En dan ben ik Lusso in the Sky met Diamonds on my Neck, bitch. Is een van die zinnen eruit. En dat wordt eigenlijk gerefereerd naar het Beatles liedje van 40 jaar daarvoor.
1: Ja, ja.
0: Lusso in the Sky with Diamonds. Met deze zin wordt de hallucinerende drugs LSD bedoeld. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik moest altijd wel een beetje bedenken van wat zingen ze nou?
1: Ja, ja.
0: Maar als je goed luistert, dan kom je er wel achter.
1: Gaan we dat doen. Hier komt de jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof.
0: Yes.

0: Sterrenstof, de jeugd van tegenwoordig. Aan de lijn hebben we Daniel de Droog. Hij is een van de getroffenen van de grote brand die in Zwaanshoek heeft plaatsgevonden.
1: Ja, als het goed is, dan hebben we hem aan de lijn. Hallo Daniel.
2: Hallo, goedenavond.
1: Hi Daniel. Twee dagen geleden, zondag, rond 3:50 in Zwaanshoek. Wat gebeurde er?
2: Het onwerkelijke gebeurde en ik was aan het werk. En,
1: in de garage?
2: In de garage aan het werk. Toen ik werd gewaarschuwd door een werknemer van Global Garden dat er een brand aan het woeden was achter.

0: in mijn pand. En dat ik zo snel mogelijk uit de zaak moest gaan. En toen waren de explosies als gevolg toen ik nog binnen was.
1: Oké, we gaan even beginnen bij het begin. Jij hebt een autobedrijf. Jij bent Daniel en jij bent nog heel jong, hè? Je bent 23 jaar.
0: Klopt, 23 jaar.
1: En jij hebt een autobedrijf op de Hillegommerdijk. Ja. En je bent op je 20ste daarmee begonnen.
0: Ja.
1: En vertel, dat was je grote droom. Hoe is dat zo gekomen allemaal?
0: Ik was vanaf jongs af aan was ik al geïnteresseerd in auto's en het sleutelen. Mm-hmm. En dat wou ik, dat wou ik gewoon als toekomst hebben. En dat vond ik zo erg mijn passie dat ik mijn werk ervan heb kunnen maken.
1: Dat is wel heel bijzonder op je 20ste al eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: En dat ging goed. Dat ging helemaal prima. Je was lekker bezig. En,
0: dat ging heel goed. De grote klant was al opgebouwd. Dat heb ik nu ook gemerkt in de laatste paar dagen. Dat ik veel steun heb van mijn klanten.
1: Ja.
0: Dat doet me goed. Alleen tranen in mijn ogen als ik zie hoe het er nu bij zit.
1: Ja, want we gaan weer terug naar de zondagmiddag. Ik woon zelf ook in Hoofddorp op een van de eilanden. En ineens waren er dikke rookwolken. Er was een hele grote knal. Ja. En heb je enig idee wat er gebeurd is?
0: Er is nog niks duidelijk en nog niks bevestigd door de politie. Maar wat ik zelf kan invullen is dat er een brand eerst ontstaan is in een van de opslagloodsen achter ons.
1: Wat is ons? Achter jullie of Global Garden? Of,
0: Het zat aan ons pand vast. Dat waren bijgebouwde opslaghokjes.
1: Ja.
0: Die hebben vlam gevat, is het vermoeden. En het vuurwerk wat daarin lag, geëxplodeerd.
1: Oh.
0: En we hebben vandaag nog gehoord van de politie dat er ook munitie is gevonden van wapens.
2: Ach jee.
0: Dus er was wel meer aan de hand dan alleen opslag.
1: Dat wist jij natuurlijk niet. Want anders had je niet zo lekker, gezellig, onbezorgd, heerlijk aan je bedrijf gewerkt. En dat zijn gewoon panden die gehuurd kunnen worden door gewoon particulieren.
0: Ja, die kunnen gewoon door particulieren gehuurd worden. Die vallen wel buiten mijn verhuurder. Die valt er onder andere verhuurder.
1: Oké. En dat is dus die hele grote knal, of meerdere knallen zijn het geweest. Want het leek wel alsof er... dat was bijna een paddenstoel wat er in eerste instantie naar boven ging.
0: Klopt. Op een afstand leek het echt alsof er een atoombom af ging. Met wat voor paddenstoel er omhoog kwam. Volgens de politie bleef het nog 2-3 uur naknallen.
1: Ja.
0: Dus erg heftig.
1: Ja, het is heel heftig. Wat ik vooral even... vooral en als eerste nog wil zeggen dat ik heel blij ben dat jij ongedeerd bent. Want jij was daar gewoon.
0: Zeker, ik was daar zeker. En het allerergste was is dat er een vriend kwartier voordat alles gebeurde nog langs kwam om wat drinken te brengen.
1: Ja.
0: En die was met de ellende meegetrokken.
1: Wat zeg je nu?
2: Wat bedoel je ermee?
1: Ja.
0: Ja.
1: Is hij gewond geraakt?
0: Hij is ook niet gewond. Ze zijn allebei in principe zonder kleerscheuren er vanaf gekomen.
1: Oh, dat is gelukkig wel. Nee, ik schrok even. Ik denk hij is meegetrokken in de explosie. Nee, maar hij heeft het mee moeten maken. Dat begrijp ik. Ja, dat is inderdaad wel een impact. Dat wil je ook nooit meemaken. Want jullie buren, dat is een aannemingsbedrijf, die zijn ook heel zwaar getroffen.
0: Klopt. Die heeft nu 6 man personeel die niks kan doen.
1: Nee. En nu is het verhaal, jij bent natuurlijk net begonnen. En ik neem aan dat je niet een hele zware verzekering op jouw pand en je inboedel hebt staan.
0: Nee, dat is jammer genoeg. Met het starten van mijn zaak heb ik een startverzekering genomen. En nooit meer nagedacht of gerealiseerd om dat ooit te verhogen naar meerdere investeringen te doen.
1: Nee, maar dat snap ik ook wel binnen 3 jaar. En jouw zaak is natuurlijk hartstikke leuk en goed gegaan. Want ik lees alleen maar hele lieve en leuke berichten van klanten van jou. Ja. Maar je bent alles kwijt.
0: Alles kwijt.
1: En wat gaan we nu doen?
0: Ik heb een GoFundMe opgestart onder mijn naam. En daar probeer ik een x-bedrag op te halen om snel een doorstart te kunnen maken. Met het verzekeringsgeld en mijn eigen gespaarde geld er nog bij om weer het oude niveau te hebben.
1: Het oude niveau. En gaat dat op een andere plek dan gebeuren?
0: Dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Het is alleen in deze tijd erg lastig om een goede locatie te vinden.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik hard mee op zoek.
1: Oké, dus je hebt eigenlijk 2 oproepen vandaag.
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk als iemand in de omgeving Hillegom, Hoofddorp, Zwaanshoek nog wat weet. Of een donatie kan missen, dan zou ik er altijd heel erg geholpen zijn.
1: En de donatie, dat is voor Daniël de Droog. En ja, dat is bij GoFundMe.
0: GoFundMe, ja.
1: GoFundMe. Dus als je jouw naam in typen, dan zien ze meteen waar ze kunnen doneren.
0: Zeker.
1: En de tweede is iemand die misschien nog ergens een loods of een iets ja, open hebt staan wat je kan huren.
0: Ja, een locatie van circa 250 vierkante meter zou ik nodig hebben om te huren.
1: Om te huren. En dat heeft er natuurlijk wel restricties. Met een autobedrijf mag je niet overal starten, ja, volgens mij.
0: Nee.
1: Dus, maar dat is je tweede vraag. Nou, ik zeg, gooi het er nog even in, Daniël.
0: Ja, helemaal goed.
1: Nog een keer.
0: Oh, ja.
1: Waar moeten ze naartoe?
0: Naar GoFundMe. Als ze daar een donatie kwijt kunnen, zou ik daar heel erg geholpen zijn. Of als iemand weet waar nog een pan met ongeveer 250 vierkante meter te huur staat en waar een autobedrijf in mag, zou ik ook mee geholpen zijn.
1: En ze kunnen jou bereiken in ieder geval via Facebook?
0: Via Facebook, Instagram en TikTok heb ik een account.
1: Heb je een account op gewoon op Daniël de Droog? En
0: mijn account staat op de Droog Automotive.
1: Oké, ja. Heel goed dat je dat even zegt. En ik zag dat jij al, ik weet niet of je het zelf in de gaten hebt, maar dat je al bijna 10.000 euro hebt ingezameld.
0: Ja, ik zag het inderdaad. Ik zag het, ja.
1: Dus je bent er nog lang niet, dus iedereen wordt nog opgeroepen. Maar
2: in zo'n korte tijd
1: is het
2: de boodschap is in ieder geval overgekomen, denk ik. Hè?
1: Wij gaan het in ieder geval ook nog op onze site zetten. En dan hoop ik dat je heel snel weer van start kan gaan. Want dit is allemaal heel zuur, maar ik ben vooral blij dat je heel huids eruit gekomen bent.
0: Zeker, en hoop op een goede doorstart.
1: Zeker.
2: Ja, goed dat je verhaal bent komen doen. Echt heel goed.
0: Ja, nou, jullie bedankt voor de gelegenheid.
2: Okay. Alsjeblieft, en succes, hè?
1: Succes! Okay. Dankjewel, doeg.
0: Fijne avond, doeg.
3: Tot 10 uur, sluimertijd op Meer Radio.

0: Ja, dan moet de bijstand niet komen controleren als er een extra tandenborstel staat.
1: Ai joh, doe niet zo flauw. Oh, trouwens, een maand slaapt weer alleen, hè?
0: Is dat weer?
1: Ja, maand slaapt weer alleen.
0: Het is niet waar.
1: Het is uit.
0: Zij was toch met die jongen van Goldband?
1: Ja. Ja.
0: Nou, ze is weer op de markt.
1: Ze is weer op de markt, ja. Dus ze blijft niet slapen.
0: Nee.
1: Een beetje jammer.
0: Ah, triest, moet je niet lachen.
1: Trouwens. Sorry. Ja, nee, dat is... heel zielig. Lurvedu is heel pijnlijk.
0: Ja, we allemaal denken we ervaring mee.
1: Ach, hou op. Schei uit. Mijn hart zit ook aan elkaar van duct tape. Maar dat is zijde. Weet je wat het voor dag vandaag is?
0: Geen idee. Ja, 9 juni. Ja. 17e aflevering.
1: Ja. Maar op 9 juni 1934 vindt de officiële geboorte... Ik probeer het na te doen, maar ik heb veel te droge mond van Donald Duck plaats. Het bekende eendfiguurtje, weet je wel, van Walt Disney.
0: Ja.
1: Het filmpje The Wise Little Hen, het slimme kippetje... waarin een bescheiden rol bijrol wordt vervuld door de eigenzinnige Donald Duck. Mm-hmm. Nou, die was zo populair meteen en zo bekend... dat Walt Disney voor hem een eigen filmpje en strips ging maken. Nou, we weten... nu wel hoe bekend Donald Duck is geworden.
0: Echt
1: die heeft echt. Er zijn nog zoveel abonnees. Dus volgens mij is het enige echt blad, jeugdblad, wat echt onverminderd.
0: Ja, je kunt ook op je iPadje kijken of op je iPhone'tje kijken.
1: Ja, maar dat is niet echt.
0: Maar het knisperen van papier.
1: Dat is niet echt. Dat heb je
0: eerder verteld ook met boeken ruiken en zo. Dat vond je raar. Maar nu begrijp je dat denk ik wel.
1: Ja, nee. Kijk, de Donald Duck, weet je wel, dat magazine-achtige, dat is anders. Dan een glossy, weet je wel, dat echte papier. En dan een boek. Van, kijk, ik ben afgekikt van de boeken. Dat kan ik dan wel. Een soort van af en toe nog wel een echte. Maar de Donald Duck, die moet je gewoon op het toilet kunnen lezen.
0: Goed, daar laten we het bij. Neem aan dat je af en toe nog wel eens papier koopt ook in het toilet te gebruiken. In plaats van Donald Duck.
1: Ja.
0: Zeg Bella, we gaan lekker verder met Tino Martin. En zij weet het.
1: Oh ja.
2: Dit is Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Dino Martin.
1: Zij weet het.
0: Hij kondigt het zelf al af, zij weet het. En hier zit ik me de hele dag al op te verheugen. Want aan de lijn hebben wij de enige echte Bas Scharwachter.
2: Hey,
0: hey Basie! Hallo. Ik moet even jou introduceren voor degene die het niet weet. Bas is een oudgediende van Meer Radio. En die heeft, zeker. En die heeft de trap beklommen, om het zo maar te zeggen. En zit nu in Amerika voor een con-collega. Laat mij nou even in die waan. En die doet verslag van het WK voetbal in, waar zit je, Kansas?
2: Nou, we zijn vanmorgen geland in Kansas. Kansas City in de staat Missouri. Eigenlijk een beetje exact in het midden van Amerika.
0: Oh, is dat waar al die hurricanes zitten?
2: Nou, dat weet ik niet. Nee, hier niet, toch? Weet ik niet.
0: Ja, volgens mij wel. Maar dat terzijde. We hebben het over het WK. Hi Bas, leuk dat je erbij bent.
2: Nou, wel een scoop gelijk als je het hebt over slecht weer. Dat de training van morgen is afgelast, dat Nederlands elftal.
0: Oh, dat is inderdaad even een
3: scoop.
0: Een scoop?
2: Ja. We zijn het nog aan het checken wat er allemaal aan de hand is. Maar waarschijnlijk door het weer of ze hebben gewoon een alternatief programma.
0: Maar
2: dat weten we niet zo goed.
0: Is het dan heel heet of gaat het regenen? Of komt er toch een klein hurricane?
2: Nee, dat laatste inderdaad. Dat een hurricane zijn. Maar het is inderdaad wel, er wordt wel donder verwacht. Dus misschien dat er iets mee te maken heeft.
0: Ja.
2: Maar het is bij ons een beetje vaag. Het is in ieder geval wel gigantisch warm. Het is echt zo'n klap in je gezicht toen we uit het vliegtuig stapten.
0: Ja.
2: Dus al die horrorverhalen die je dan op tv gaat horen in talkshows. Van het is heet.
0: Ja,
2: ja dit zijn wel onmenselijke temperaturen om in te sporten, hoor.
0: Maar vertel even, waar moet ik aan denken?
2: Ja, gewoon, nou, weet je wat het is? Kijk, je hebt van die brandende zon.
0: Ja.
2: Dat is het niet. Het is echt die drukkende warmte. Dat je moeite hebt met ademen. Dat je,
0: hoge luchtvochtigheid.
3: Vochtigheid.
2: Ja, dat is het eigenlijk inderdaad. Ja, feitelijk is dat zo. Maar gewoon echt een heel naar gevoel. Ik heb dan liever dat je gewoon een soort brandende zon hebt.
0: Ja.
2: En dat je een petje op doet en dan lekker in de schaduw blijft.
0: Ja, precies. Een beetje droge lucht. Is het een beetje à la Florida, dat hele vochtige? Of ben je er nog nooit geweest?
2: Ja, ik ben wel een keer in Japan geweest, in Tokio. Dat is wel een beetje vergelijkbaar. Ook van die drukkende, vieze. Gewoon alsof het heeft geregend eigenlijk. In Nederland, dat heb je ook wel eens.
0: Maar we gaan even naar de wedstrijd van gisteren.
2: Ja.
0: Dat was natuurlijk pijnlijk, vond ik een beetje. Of vond jij dat nog wel meevallen?
2: Ja, het was niet goed. Weet je wat het een beetje is in het land? Er is nog geen oranjekoorts.
0: Nee.
2: En dat hoeft ook niet zo te zijn. Weet je, mensen romantiseren volgens mij. Het van vroeger dat je al wekenlang wuppies aan het sparen was.
0: Ja.
2: Ja, dat was natuurlijk ook allemaal niet zo. Dat ging natuurlijk pas echt los nadat het WK was begonnen.
0: Ja, dat klopt.
2: Alleen nu, ik heb het gevoel dat we nu ook niet het gevoel hebben dat we echt wereldkampioen kunnen worden. Dus dan speel je een oefenwedstrijd in New York tegen Oezbekistan.
0: Ja.
2: Nou, wij zaten, het was een besloten training, maar wij mochten als media, want ik werk voor nu.nl, mochten we daar zitten. En we gingen kijken naar tiki-taki voetbal. Maar nee, het was een zeer moeizame wedstrijd. En uiteindelijk maakte Oezbekistan zelfs nog eventjes 1-1.
0: Ja.
2: In een rode kaart van Guus Stil.
0: Ach.
2: Ja,
0: nou, echt bloed uit mijn ogen. Werkelijk waar. Niet om aan te zien.
3: Maar het is waar, hoor. Het is wel een beetje het mantra volgens mij nu. Nee.
0: Ja.
3: Van het gechagrijn weer.
0: Ja.
3: Dus de coaches die staan weer langs de wal.
0: Ja.
3: Dus we gaan het weer zien.
0: Ja, nee, maar in principe heb ik wel zoiets van. Het is eigenlijk elk EK en WK dat we van tevoren zeggen van, dat gaat helemaal niks worden. In 88 was het ook precies hetzelfde. Toen zat jij nog in Vares verder kijken, Bas. Maar dat was precies hetzelfde. Echt waar. Het was echt van, dit wordt helemaal niks. En het zijn overbetaald. Nee, je kent het hele verhaal wel. En toen werden we Europees kampioen. Dus ik hou mijn opties open. Maar er zijn ook best wel heel veel blessures.
2: Ja, dat is inderdaad wel heel vervelend. Want vlak voor de training kregen we inderdaad een mailtje in onze mailbox. Daar stond dat Jurriën Timber het helaas niet gered heeft.
0: Nee.
2: Of hij leeft nog, maar qua blessure gaat hij het niet redden. Die heeft een liesblessure gehad een paar maanden geleden. En had een heel lang traject richting de Champions League finale voor Arsenal, die hij graag wilde spelen.
0: Ja.
2: En het opvallende was, na 60 minuten viel Jurriën Timber in.
0: Ja.
2: Er kwam nog een verlenging, dus hij heeft bijna een uur gespeeld. En toen is hij ook eigenlijk even nog een paar dagen rust gehad. Is hij uiteindelijk gaan meetrainen met het Nederlands elftal. Maar blijkbaar heeft zijn lease toch weer grote problemen opgeleverd.
0: Oh.
2: En dat is wel een aderlating. Want we hebben natuurlijk naast Sergio van Dijk hebben Jan-Paul van Hekken staan. Uit Zeeland, wat heel leuk is.
0: Ja.
2: Want er zijn heel weinig voetballers uit Zeeland. Maar ja, dat is wel een ander niveautje dan Jurriën Timber. Dus dat is wel een grote aderlating. Nou, in de wedstrijd zelf viel Bart Verbrugge nog uit. Dat is onze eerste doelman.
0: Ja, maar hoe is het daarmee?
2: Ja, tikje op de heup. Ik heb hem net toevallig bij het hotel van Oranje gezien. Dus hij is gewoon in de bus gestapt. Niks aan de hand. Oh, hij gaat al spelen.
0: Hij had het gewoon even een beetje te warm. Hij dacht, mijn tijd zal het wel duren.
2: Ja, zo is het ook. Ja, en dan hebben we alleen nog Xavi Simons en Matthijs de Ligt. Maar die hadden denk ik ook niet in de basis gestaan.
0: Nee?
2: Xavi Simons misschien.
0: Ja, Xavi toch wel.
2: Nou, op het EK wel, maar niet. Ik weet niet of met Summerfield nu, of hij dan echt dit soort, zeg maar een buitenspeler die vooral de binnenkant wil spelen, of Koeman dat had gewild.
0: Ja.
2: Maar voor de rest is de selectie wel fit en we hebben eigenlijk een hele goede selectie. Het is niet zo goed als Portugal, Spanje, Frankrijk.
0: Nee.
2: Maar we zijn hartstikke goed. We hebben een Frenkie de Jong, een Ryan Gravenberch en Reinders. Een prachtig middenveld.
0: Ja.
2: We hebben eigenlijk inmiddels een scorende spits met Donjel Malen. Ook al laat hij dat de afgelopen twee wedstrijden dan niet zien.
0: Nee, hij bewaart het nog.
2: Hij bewaart het nog. Ik wil eigenlijk alleen maar een beetje aangeven dat we zijn eigenlijk te negatief voor hoe goed de selectie is.
0: Ja.
2: Maar dan wil je dat tegen Algerije en Oezbekistan ook gewoon zien. En dat blijft gewoon heel erg uit. En dat is gewoon zonde.
0: Maar het is toch eigenlijk historisch bewezen dat het Nederlands elftal altijd 3-4 wedstrijden ervoor en eigenlijk zelfs in het toernooi ontzettend op gang moet komen en dan echt lelijk voetbal laat zien. En dan in ene krijgen ze de geest, want het is een soort van de geest wat ze dan krijgen. En dat het dan gaat lukken. Het is een beetje een wat altijd over het Nederlands elftal hangt. Dat is altijd, ja, dat wordt niks. Dat soort verhalen.
2: Ja,
0: ja.
2: Dat klopt. Maar,
0: jij geeft hoop.
2: Nou ja, er is gewoon, kijk, op basis van de selectie is er feitelijk hoop.
0: Ja.
2: Het is alleen dat heel veel mensen niet zo enthousiast zijn over Ronald Koeman en zijn tactieken. Het lijkt ook niet, als je kijkt naar bijvoorbeeld in Duitsland, wat voor tactieken ze nu mee op proppen komen, dat je denkt, hey, dat is slim bedacht of is een leuk foefje.
0: Ja.
2: Ja, Ronald Koeman is niet de meest innovatieve trainer. Dus dat is wel een beetje jammer, dat het lijkt dat de selectie nog beter kan zijn met een andere coach.
0: Ja, toch wel.
2: Ja, en wat jij ook zegt, kijk, inkomen, die tijd is er amper. Want je moet eerste worden in de pool.
0: Ja.
2: Dat is echt cruciaal, omdat je namelijk als je tweede wordt in de pool, dan speel je tegen de winnaar van de pool waar Brazilië in zit.
0: Oh ja.
2: En Brazilië moet tegen Marokko. Dus het kan zijn dat Marokko van Brazilië wint. Dan is het weer anders. Ik ga ervan uit dat Brazilië wint van Marokko.
0: Ja.
2: En dus als je tweede wordt, moet je gelijk in de 16e finales, want dat is het, de 16e finales,
0: ja.
2: Ja, tegen Brazilië en dan lig je eruit. Want ik vind wel dat zij een beter team hebben.
0: Nou, ik leg mijn lat iets lager. Ik hoop dat we eerst door de eerste drie wedstrijden komen. Dat zou ik heel fijn vinden.
2: Ja, maar de beste nummer 3 gaat ook door. Dus dat betekent dat je, nou, dan hoef je alleen maar van Tunesië te winnen. Nou, die verloren laatst nog met 4-0, 5-0 van België.
0: Okay.
2: En ik schat Nederland toch ook wel hoger in dan België. Dus ja, Tunesië, dat kan er heel weinig van. Laten we die gewoon opschrijven.
0: Okay.
2: Ja, en dan ben je in principe al door als beste nummer 3. Maar ja, dan moet je waarschijnlijk tegen Frankrijk. Is een grote kans in de 16e finales.
0: Oh ja, daar gaan we ook altijd lekker tegen. Maar ja, weet je, een toernooi is altijd vol verrassingen. En ik heb nog de laatste vraag aan jou. Wat wordt jouw grootste verrassing?
2: Ja, ik ben heel erg kamp Portugal.
0: Oh?
2: Maar heel veel mensen, dus eigenlijk zijn Spanje en Frankrijk, dat zijn wel de twee grote favorieten.
0: Ja.
2: Die hebben gewoon een hele goede selectie. Ook het Messi van Argentinië kan nog steeds opnieuw de titel prolongeren.
0: Ja.
2: Maar Portugal heeft het middenveld van Paris Saint-Germain. Met Neves en Vitinha.
0: Ja.
2: En ja, ik denk dus, dat is het beste middenveld van de wereld op dit moment. En die hebben dat ook in de Champions League finale laten zien. Ja, dan hebben ze de Cristiano Ronaldo nog in de spits.
0: Ja.
2: Ze hebben goede verdediging, veel leuke buitenspelers.
0: Maar Cristiano Ronaldo, die loopt toch ook ondertussen op zijn schoenen te pissen? Of ben ik nou gek?
2: Dat klopt, maar die staat nog steeds in de spits bij Portugal.
0: Ongelooflijk.
2: En het zou leuk zijn, want dan heeft eerst Messi hem gewonnen. En wij zeggen nu van Messi, ja, oké, hij is ook wereldkampioen. Dus is hij de beste ooit.
0: Ja.
2: Maar als dan opeens Ronaldo wint, ja, dan krijgt die discussie ook weer
0: de eeuwige rivalen, ja. Dat is helemaal waar.
2: Hey, dat wij kunnen extra energie aan de discussie, is mooi.
0: Ja, precies. Wij kunnen nog uren hierover doorkletsen. Maar ik zeg, wij gaan je volgende week weer even bellen. Wat dacht je daarvan?
2: Ja, vooruit. Nee.
0: En dan wil ik deze een heerlijke scoop voor jou hebben.
2: Ja, zeker. Nee, voor meer radio maak ik altijd tijd.
0: Ah, dat is goed. Helemaal goed.
3: Ik zou zeggen, roep het ook daar vooral in Amerika. Blijf luisteren naar meer radio.
0: Weet nooit waar je wiegie heeft gestaan, hè?
3: Nee, bij meer radio. Volgens mij, wat wij hier in Nederland hebben, is daar op primetime. Dus ik zeg, zet hem gewoon aan.
0: Zet hem aan.
3: Het Oranje Legioen. Kan die bus eigenlijk wel het stadion bereiken? Want ik zag dat op een filmpje van jou dat je er lopend in ieder geval niet kon komen.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben lopend naar de WK-finale stadion geweest. Ja. Omdat treintickets daar heel duur zijn. Ja, als ik dat in Kansas, want in New York was het ook 33 graden. Ja. Maar dus hele andere 33 graden dan het hier op dit moment is.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat ook allemaal auto's voorbij komen. Dus ja, het is echt, dat was wel pittig, maar ik zou hier doodgaan.
0: Ja, ik zag dat filmpje en dat hoofd van jou was Red Hot Chili Pepper, hoor. Dus,
2: ja. Mooi.
0: Ja, het was wel een topfilmpje. Even een verwijzing. Kijk naar het filmpje op nu.nl van Bas. Die heeft een hele leuke reportage gemaakt over hoe hij lopend naar het stadion gaat, waar de WK-finale wordt gespeeld.
3: Ja.
0: Je wordt er zelf moe van, echt waar.
2: Ja,
0: echt waar.
2: Nou, don't try this at home.
0: Nou, precies dat. Ik wens jou ontzettend veel plezier.
2: Super, dankjewel.
3: Dankjewel voor je tijd. En we spreken je graag volgende week weer natuurlijk voor een update.
2: Tuurlijk.
3: Normaal gesproken hebben we op dit tijdstip een sniebel. Weet je wat dat is?
0: Nee, weet je niet.
3: Nee, dat weet je niet. Je bent geen...
2: Alleen een snabbel. Dat kan ik wel.
0: Ja, snabbel. Ja, de sniebel is dat een van ons een plaat mag aanvragen. Waar de ander geen veto over uit mag spreken. Want af en toe dan zeg ik van... Oh nee, dat wil ik niet horen, enzovoort. En ik heb vandaag de sniebel gewonnen. Dat ging eventjes in, omdat we een beetje tijd tekort hadden. We hebben tijdens een plaatje gedaan. En je raadt nooit welk nummer ik laat draaien. En daar krijgt Arjan dus echt jeuk van. Dat vind ik wel heel leuk. Maar hij mag er niet wegveten, hoor.
3: Een paar kratjes op hebben om het leuk te gaan vinden.
0: Ja, precies. Ja. Maar we gaan lekker André Hazes draaien met We Houden van Oranje.
3: Hey, dankjewel, hè, Bas.
0: Dankjewel, man. Doei.
2: Doei.

0: Belle Histoire. Een mooi verhaal. Al de liefste en Paul Leeuw. Wat heb Paul Leeuw een tijdje niet gehoord eigenlijk, hè?
1: Jawel, jawel. Ja? Hij is druk bezig. Hij heeft grote shows in Ahoy.
0: Ja, maar ik bedoel qua muziek op de radio.
1: Qua muziek, ja. Nee, dat klopt. Nee, maar hij heeft grote shows in Ahoy en gaat er weer een paar doen.
0: Ja.
1: En hij zat laatst bij in het boekenpanel van Eva Jinek, waar ik...
0: Hij heeft ook zo'n leeftijdsshow gegeven, hoor. Die 60 werd of zo.
1: Ja, precies weer, dat. Hij werd 60, dus heeft hij ook zo'n grote show gegeven. Dus en hij is heel erg afgevallen ook, hè?
0: Is dat zo?
1: Ja. Ik kijk het een keertje. Wauw.
0: Een beetje Ozempic gespoten of zo. Maar goed, daar gaat het niet over.
1: Dat klopt.
0: Tennis- en padelclubs luiden noodklok over geluidsnormen.
1: Ja, laten we het nog eens even over sport hebben.
0: Ja.
1: Tennis jij?
0: Nee.
1: Padel jij?
0: Nee, ik heb wel gescorst.
1: Oh, dat is een beetje hetzelfde, hè?
0: En bedrijfsmatig heb ik al 1 of 2 keer gepadeld. En ik vind het op zich best wel leuk.
1: Ja.
0: Maar ja, getijdgebrek gewoon weer. Ja, laat ik het allemaal samenvatten.
1: Nou,
0: maar als je dat buiten naast je hebt, zeg maar, in een woonwijkje of zo, dan denk ik wel dat je een beetje dat TikTok op
1: een
0: gegeven moment wel...
1: Een beetje dat TikTok? Ik weet niet of je het wel eens geluisterd hebt.
0: Ja, ik heb het zelf gedaan, maar dat is binnen.
1: Dus. Ja, dat is binnen. Nou, kijk, wat ze gedaan hebben, dat is die buiten tennisbanen hebben ze allemaal omgebouwd naar padelbanen. Mm-hmm. En er wordt 's avonds flink afgepadeld na het werk, even een balletje slaan enzovoort. Helemaal leuk. Nou was dat altijd net binnen de geluidsnormen van 45 decibel... Een beetje die tennis, dat zat tegen het randje aan. Die tennisballen die elke keer dan plopten. Maar met de padel is dat wel even wat anders. Dat gaat er 3 keer zo hard naartoe. Want padel is eigenlijk de kruising tussen tennis en squash.
0: Ja.
1: Dus dat gaat van dik hout zaag met planken. En er zijn dus noodklokken geluid. Want de omgeving die heeft in de wijk hebben er heel veel last van.
0: Ja.
1: Als je elke avond tot 10, 11 uur dat geluid hoort.
0: Ja.
1: Lijkt me niet lekker. Ook met kinderen en dat soort dingen lekker in je tuintje zitten. Mm-hmm. Dus er wordt een onderzoek ingesteld. En er is een oproep aan de gemeenteraad en de partijen om te onderhandelen over een nieuwe coalitie met de vragen om de 14 KNLTB-verenigingen om aanvullend beleid en maatwerk
0: ook dat moet weer geregeld
1: toe te passen. Ja, het moet gewoon geregeld worden. Want of ze moeten het allemaal binnen gaan doen of zachte balletjes. Maar ja, dat gaat hem ook natuurlijk niet worden. Dus, maar dat is ook er aan de hand. Er wordt wel naar gekeken. Het is niet zomaar even klakkeloos.
0: Klakkeloos.
1: Klak-en-loos.
0: Klak-en-loos, ja.
1: En dan zijn we alweer aan het eind.
0: Heb je ook zo'n klik-klak gehad?
1: Ja! Blauwe polsen.
0: Ja.
1: We hebben het over zo'n apparaatje aan twee balletjes aan touwtjes. Wat je dan op en neer moest doen. En als het verkeerd ging, dan knalden die balletjes vol op je polsen.
0: Ja, daar hebben we allemaal de blauwe plekken van. Ja. Verder met Rutja Kot. Leuk
1: bij mij. Maar even kijken, we moeten niet vergeten om te vermelden dat straks, voordat we het vergeten, na 10 uur is Tom van Drana.
0: Ja.
1: Met Nice and Slow.
0: Ja.
1: En dan ben ik een beetje waarschijnlijk vroeg. Nee, het is 5:10, dus ik denk dat we nu ongeveer wel dat aan kunnen kondigen.
0: Ja, ik denk het ook. Want het is weer lekker uitgekiend, zie ik.
1: Ik denk dat wij lekker Rutja Kot gaan draaien. En dan zo langzamerhand gaan wij richting de klok van 10 uur.
0: Ja.
1: En dan zijn we de volgende week weer. Jij moet nog even doorhalen, want jij moet nog even werken.
0: Ja, vanavond nog even wat werk, inderdaad.
1: Ja. En vannacht.
0: Ja.
1: Je gaat de nacht braken. Wat een naar woord is dat eigenlijk, hè?
0: Nee, dat is... Nee. Dat,
1: waar komt dat nou vandaan?
0: Ja, ik ga me uitzoeken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed.
0: Maar we sluiten af dus met Leun op mij, Rutja Kot.
1: En nog eventjes wel een oproep voor Daniel, hè?
0: Ja.
1: Inderdaad. Even kijken.
0: Steun Daniel de Droger.
1: Ja. GoFundMe.
0: GoFundMe.
1: Helemaal goed.
0: Prachtig opgebouwde levenswerk weer tot nieuw leven kan komen.
1: Ja, en wij gaan volgende week weer elkaar zien.
0: Ja, ontzettend leuk. Ik kijk er alweer naar uit.
1: Helemaal goed.
0: Dus welterusten, Bel.
1: Welterusten.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apaches stortten neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: uit 1984, maar dankzij Live Aid een grote hit hier in Nederland in 1985. Drive van de Cars.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, dit is weer een Nice and Slow met natuurlijk de bekende ingrediënten. Goede muziek en...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dit doen we straks nog 10:30. Dan hebben we 2 keer Linda Ronstadt in je radio. Maar nu, ach natuurlijk, Frans Halsema voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

We schrijven 1978 voor het verhaal van The War of the Worlds. Geschreven door Jeff Wayne. En hij werd hier geholpen door niemand minder dan Justin Haywood, de zanger van de Moody Blues in Forever Autumn. En hier zijn Adele met Make You Feel My Love, een nummer van Bob Dylan. The Doors met People Are Strange. U hoort ook Kiss From A Rose, dat is Seal. Maar eerst dus Adele met dit nummer van Bob Dylan, wat haar groot succes was. Dit is Make You Feel My Love.

Kiss from a Rose van Seal. Nou, nu gaan we naar de jaren 60. Zo vlak voor het nieuws van 11:30, het NOS Journaal. Dat doen we met deze uit Amerika. De Love and Spoonful met Rain on the Roof. Een nummer geschreven door John Sebastian. Dat was een grote hit voor ze in 1966.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
8: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
7: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
9: Meer radio, Haarlemmermeer, nice and slow.
0: Ton van Dranen.

0: Ja, mobiele of God is met ons. Dat waren James Ingram en Michael McDonald.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: En hier is 2 keer Lynn Ronson. Als eerste You're No Good. En daarna The Blue Bayou.

Time to Say Goodbye, oftewel Conte Partiro, André Bocelli samen hier met de Engelse Sarah Brightman. En dit zijn tot 11 uur een heerlijke lange versie van It's Over van Level 42. En deze grote klassieker van Foreigner, dit is I Wanna Know What Love Is.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Chuck Attack uit Engeland met Easier Set Than Done.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben gelukkig nog een uur te gaan, hè?
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En die hoor je naast Suzanne Vreek, speciaal voor Gerda. En dit is een uniek duet tussen Bluff en Raccoon. 2 groepen uit Zeeland. Dit is Glas.

Dat was de klassieker van Robbie Williams, Angels. En tot het NOS-journaal van 11:30, John Lennon met Woman over de Rainbow van Eva Cassidy. U hoort ook in 1975 een nummer van Kevin Sutherland door Rod Stewart, namelijk Sailing.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
4: Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En zoals altijd ook vanavond weer, speciaal voor mijn lieve Gerda. Deze van Suzanne Freek als het avond is. Schatje, ik hou van jou. Tot straks, hè.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan naar Ierland voor 2 keer en ja. Als eerste uit 1996, Anywhere Is. En daarna Orinoco Flow. I want

J'aime la vie van Jacques Dutronc als Franse klassieker van dit uur. En dit worden de laatste drie. Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, a little too late. La Leña van Donovan. En we sluiten af met Elbow. One day like this. Tot rust, hè. Yes,

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wow.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show.